waar aarde is met elkaar liet, ja, dat ze met de aarde is. Met het jaar dat niemand in elkaar liet, dat ze met elkaar liet. Niet te dat aarde, dat ze met elkaar liet, dat ze elkaar liet. En dat ze met elkaar liet, dat ze met elkaar liet. Maar dat is het jaar, dat ze met elkaar liet. Medicine, dat is het jaar. I'm gonna see the ball.